Eh, wat ik aan het maandag moet doen, Nina, ik aan het overtuig, wat heb ik gedaan? Het is Banana Blues, Banana Blues, en dat was nog Laurent McKenzie.